Ryan's caravan. Men's arm is the geest. Ik was hier maar voor even.

erfgenaam van het verleden. Gegeven. En dan terug afstand nemen. De tand destijds. Gebroken mensen genezen. Te laat.